0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er nog geen spoor. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk, nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn op Schiphol 3 acties van een kwartier gepland. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het regime van Assad is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een grootmoefti is in een islamitisch land de hoogste religieuze rechtsgeleerde. Tijdens het proces kwamen mensen getuigen die hem beschuldigden van afpersing en van het ontvangen van geld in ruil voor de vrijlating van gevangenen. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het aanzetten tot een burgeroorlog en sectarische strijd. Sinds de voormalige Syrische dictator Assad is gevlucht naar Rusland, zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pommat, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jongen Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van

0: cel vermiste personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft, om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Een markt een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
0: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar.

0: Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden, de dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is één man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
1: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
0: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in One, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is Timeo Brigou. Dat heeft het parket gezegd op een persconferentie. Er werd al sinds eind juni naar de jongen gezocht toen hij met zijn vader verdween. Er blijft wel nog veel onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Vandaag is er nog een autopsie op het lichaam. Die kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is één man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika

0: verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om mensen op te vangen, maar ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en komen ze in de halve finale uit tegen topfavoriet Nederland. Ze kunnen ook niet meer in het thuisstadion in Waver blijven, maar moeten naar Nederland. Dat is jammer, maar er is wel vertrouwen, zegt Stefanie van den Borre.
1: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer.
3: De tijd van je leven.
2: Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE.
2: Radio BNE.
5: Goedemorgen. Volgende week deze tijd zullen er al veel kinderen wakker zijn. Stress voor de eerste schooldag. Vandaag mag het allemaal veel meer relaxed.
4: Radio BNE, klaar wakker.
3: Vanessa van Hoven.

All I Ever Need Is You was een grote hit voor onder andere Sonny & Cher en Ray Charles. Maar André Hazes maakte daar zo'n toffe cover van dat we dat liedje ook spontaan meezingen in het Nederlands. Ik meen het. Iedereen daardoor meteen met het goede been uit bed. Maar toch maar niet te overhaast. Je wil echt niet duizelig aan deze verder volledig dolle dinsdag beginnen.

Tommy Rowe voelt zich dizzy. Wel, dan heb ik één goede raad voor hem. Leg eens een album op van Wigbert. Of nog beter, ga naar een concert van die man. Wigbert slaagt er al 25 jaar in om rust te brengen. Met zijn warme stem, zijn doorleefde muziek. Door liedjes te zingen die altijd wel ergens over gaan. Wigbert is een oase in een hectische wereld. Ook heel vroeg op de dag.

Barry White, What Am I Gonna Do? Ja, geen idee, vertel het maar. Het is de laatste week van de zomervakantie. Plan je nog een uitstap? Mag je nog eens babysitten? Staat er nog een tof concertje op de agenda? Ik wens het je allemaal toe. Maar zet dan in elk geval Radio BNE weer op, zodra je daar de kans voor hebt.

0: Sukero en Paul Young. Ik kan niet leven zonder jou, want ik kan zelf niet koken. Dat is echt wat ze zingen in Sensona Donna. Sukero heeft het allemaal moeten leren na zijn echtscheiding. Maar met het geld dat deze single alleen heeft opgebracht, kan hij zich levenslang takeaway permitteren.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

Het is ook een manier om je klaar wakker te maken natuurlijk. Hard roepen. Maar dat is meer de stijl van Tears for Fears dan die van mij. Siska Schoeters en Niels de Stadbader roepen komende zaterdag de naam van de winnaar van de zomerhit. Siska zeker. Maar dat is een andere Siska. Siska Peters. Haar vind je niet in Blankenbergen, maar in Zeebruggebad. Daar staat de zomerkermis waar zij Ronnie Tober gaat kussen in het Reuzenrad. Hey, Ronnie.

Die hadden nog eens de tijd van hun leven. Siska Peters en Ronnie Tober samen naar de kermis. Een tekst van... wie anders dan Peter Koelewijn. In Gerardsbergen is er nog kermis trouwens van 28 augustus tot en met 9 september. Ik geef het maar mee. Voorlopig weinig problemen op de weg ook. Alleen traag naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek.

Ja, ga gerust naar huis. De Palace Bowl concerten in Londen zijn afgelopen. Sophie Alice Baxter stond daar onder andere op het podium. Soul to Soul. Maar het was toch vooral uitkijken naar Grace Jones. Zij mocht de spits afbijten op 31 juli. En het voormalige topmodel heeft zich weer volledig gesmeten. Nu vrijdag doet ze dat trouwens ook op een festival in Lissabon. Jones is 78. Dat is er totaal niet aan te merken.

0: Lee Towers met een liedje uit 1945 komt uit de musical Carousel, You'll Never Walk Alone. Weet je wie dat ook goed zou zingen? Gary Hegger. Maar die mag dadelijk al zijn eigen nieuwe single brengen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het

Gary Hegger zich inderdaad beter dan goed. Hij is 20 kilo lichter door minder alcohol te drinken en door vaak te fietsen. Gary heeft op 1 jaar meer dan 10.000 kilometer gefietst. Dadelijk eens vragen of de weerman even sportief is als hij.

0: Jackie De Shannon, Every Time That You Walk In The Room. En ik zit hier ondertussen de deur wagenwijd open voor de zeer sympathieke weerman David De Henao. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Zeg, ik zeg net Gary Hager, die heeft vorig jaar 10.000 kilometer gefietst. Fiets jij ook zoveel?
1: Nee, ik ben een wandelaar meer. Fietser.
0: Nee.
1: Maar ik probeer, als ik in Blankenberge mijn boodschappen doe of wandel, allee, of mij verplaats, dat is bijna zo goed als altijd te voet. Dus ik probeer zoveel mogelijk te bewegen, want ik heb een vrijzittend leven voor de rest. Dus daar kijken we wel voor, dat we voldoende bewegen.
0: Aha, ja, en jij weet natuurlijk ook van welke richting de wind waait. Dus dan weet jij, dit is een dag om te fietsen en dit is een dag om de fiets vooral binnen te laten. Maar goed, wandelen dus. Wordt het wandelweer vandaag in de komende dagen?
1: Vandaag zeker wel, ja. Het is zo goed als droog overal met zon en wolken. De meeste zon in het westen en aan zee. West-Oost-Vlaanderen. Wat meer bewolking in delen van Vlaams-Brabant, Limburg en de oostelijke helft van Antwerpen. Maar met temperaturen die behoorlijk zijn, hoor. 23 à 25 graden.
0: Prachtig.
1: Aan zee is dat een 1,22. Dus zeker wandelweer of fietsweer. De wind die is meestal zwak tot matig. Aan zee wel matig, later uit het oosten tot noordoosten. En vanavond en vannacht dan wisselen opklaringen die soms breed zijn en wolkenvelden af. Tegen morgenochtend kan er hier en daar al een bui voorkomen, maar niet overal. Plaatselijk ook morgen een aantal plaatselijke buien. Daar kan zelfs een fikse bui met een donderslag in zitten. Met hoge temperatuur, dat wel, 25 graden. Mm-hmm. Op veel plaatsen, ook aan zee zitten we rond die temperatuur. Donderdag ook. We starten dan wel alleen de vroege ochtend met een aantal regen- of plaatselijke onweersbuien. Maar daarna klaart het weer op, krijgen we zonnige perioden. Ja, en dan wordt het 27 graden warm. En dan kan er s'avonds wel hier en daar een fors onweer losbreken. Ook vrijdag regelmatig regen of buien, behoorlijk wat neerslag. Nog kans op onweer daarbij. Een afkoeling naar 21 graden. En ook in het weekend zijn er nu en dan toch wel perioden met buien daarbij. Ook maandag. Maar dinsdag, terug naar school, ja, een bui kan. Dat zou toch heel vaak droog moeten blijven. En dan de rest van die week van 1 september zou ik als lichtwisselvallig omschrijven met 21 graden, met zon en wolken. Dus een bui, maar toch ook vaak droge periode.
0: Oké, echt Belgisch weer.
1: Ja, toch wel. Maar kijk, vandaag is wel een behoorlijke dag en ook morgen zijn er wel tussen die buien door een aantal behoorlijke momenten.
0: Oké, dan gaan we er vandaag keihard van profiteren. Nog een persoonlijke vraag dan, David. Ik bel jou over een uurtje terug. Wat ga jij doen zo tussendoor?
1: Nog mijn weerkaarten bekijken, om te zien of er iets verandert. Ik heb al ontbeten en dan waarschijnlijk ook uiteraard ook douchen, hè.
0: Dat moet allemaal gebeuren. Oké, dan bel ik jou over een uur met de haartjes proper gewassen. Tot straks, dankjewel, hè.
1: Tot dan.
0: Tadaa.

Kijk, dit leek mij nu een geschikte doucheplaat voor de weerman David De Heenau. Raindrops keep falling on my head. En anders wel water uit de douchestraal. Nog een uurtje kaarten herbekijken. En dan een volgende weerbabbel rond 7:15.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gaan we koken?
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parquet bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timeo Brigou is. Er is voor de derde dag op rij geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timeo Brigou. Dat heeft het parquet gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timeo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Parquet blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: De autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pomma, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar

0: beschadigd en zijn bomen ontworteld. Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om te helpen bij de herstellingen. Veel wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
1: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld dat Spanje vraagt moet dienen om mensen op te vangen en ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Een verslag van Jonathan Meddepenningen.
2: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Er is ook wel vertrouwen bij de Belgische vrouwen. Alleen jammer dat ze uit het thuisstadion in Waver moeten vertrekken, zegt Stefanie van den Borre.
3: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden vandaag. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, heel goedemorgen. Het gaat traag naar Brussel op de E19, 10 minuten extra vanaf Peutie. Ook telkens 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Kraaienem, op de E429 bij Halle en op de E314 een half uur van Holsbeek tot Wilselen. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel gaat het 20 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht en op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
4: Vanessa van Hoven.

Dat is nog lang hoor, Daniel Boon. Wachten tot zondag. Mag het ook een denderende dinsdag zijn? Dan doen we graag mee. Velen laten weten dat je in Roeselare ook nog naar de kermis kunt tot volgende maandag. Danny uit Evergem gaat optimaal genieten, stuurt hij van zijn laatste dag vakantie. En Robert kijkt uit naar de jaarmarkt in Aartselaar. Daar is van alles te doen vandaag.

Koos Albert, verscheur je foto en verbrand je brieven. Maar daarmee ben je nog niet weg natuurlijk. Hij vergeet je nooit meer. Het zal wel stiller zijn in huis. Niks zo oorverdovend als het geluid van de stilte.

0: Het is een goede zaak dat er geen camera's hangen in de studio van Radio BNE. Want wat doet een mens op een klaarwakkere dinsdagochtend? En op vraag van Casey en de Sunshine Band. Met zijn achterste waggelen. Shake that booty. Fans van luchtgitaren, hou je klaar? Brian Adams komt eraan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad and the ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
14: Bruno.

Op 15 oktober komt Bryan Adams naar de AFAS Dome in Antwerpen. Hij is 66 en dat is exact even oud als Bart Kael. Of ik zeg misschien beter even jong. Want er zitten weinig sleet op Bart en op Bryan. Bart is trouwens de oudste finalist voor VRT Zomerhit. Maar op muziek staat geen leeftijd. En op verliefdheid gelukkig ook niet.

0: voor sommigen een reden om daar te gaan wonen. Als het toch nooit regent in het zuiden van Californië. Voor mij juist niet. Ik vind het zo fijn om elk jaar die vier seizoenen te mogen beleven. En daar horen dan ook regen en vallende blaren bij en zo. Dat vind ik maar normaal. Het is bijna 8:55. Op de E403 van Doornik naar Brugge moet je opletten voor een ongeval in de Wevelgem-tunnel. Het gaat traag naar Brussel. Op de A12 van Strombeek tot Laken. Op de E19 ook een kwartier vanaf Peutie. Op de E314 40 minuten van Rotselaar tot Wilselen. De weg is daar wel vrijgemaakt. En telkens 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Kraaijnem en op de E429 bij Halle. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. 10 minuten naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Franst. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: De tijd voor je leven. Radio Beenik.
2: Klaar wakker.
1: Radio Beenik. Vanessa van

Nog één keer. Je hoort wie dit liedje geschreven heeft, hè? Knotsgekke, absurde tekst. Melodie die nog uren in je hoofd zit. Hugo Matthijssen. Koen Krukke bleef drijven in de zee. Zonder luchtmatras. En Claudia Silva heeft ondertussen al zoveel tranen geplengd dat ze er ook bijna op kan blijven drijven.

0: David van Dijk zag licht aan de overkant en Smokey mag dat licht dadelijk weer dimmen. Ik wil naar de kust en terug naar jou. Voor een romantisch moment.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stok.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Ah, Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Het nieuwe schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
18: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar supervoordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Ik vind dit zo mooi. Smoky, lay back in the arms of someone you love. Maar doen we dat in open lucht? Doen we dat in korte broek? Dan krijgen we nu een antwoord op David Tegenhouw. Opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Helemaal proper gewassen en gekamd.
1: Zo is het, ja.
0: En je hebt je ook opnieuw over de weerkaarten gebogen. Heeft daar nog iets gebougeerd?
1: Weinig, dus dat betekent voor vandaag goed nieuws. Met droog weer en zeker in de westelijke helft flink wat zon. In het oosten zijn er soms meer wolkenvelden of de oostelijke helft. Maar ook daar blijft het wel droog. De temperaturen zijn behoorlijk goed. Met 23, 24, lokaal misschien net 25 graden. En een meestal zwakke tot matige wind uit het oosten, later aan zee uit het noordoosten. En vanavond en vannacht nog altijd droog weer. Tegen de ochtend kan er al regen- of onweersbui zijn, zeer lokaal. En dan morgen ook hier en daar een paar regen- of onweersbui. Dat kan pittig zijn, want de temperaturen gaan nog wat hoger oplopen. Naar een 25, 26 graden. Donderdag kunnen we starten op sommige plaatsen opnieuw met een aantal regen- of onweersbuien. Maar daarna wordt het weer warm en heel vaak droog weer, met de nodige zon daarbij. Maar ook tegen de avond of 's avonds een aantal fikse regen- of onweersbuien dan. En dat luidt dan weer een afkoeling in. Vanaf vrijdag dat zeer wisselvallig verloopt, met vaak buien, ook nog plaatselijk onweer. En temperaturen dan rond 20, 21 graden. In het weekend zijn er ook een aantal buien verspreid over de dag. Zaterdag ook 's avonds of 's nachts. En dan zondag ook nog wel, maandag. Dinsdag in september terugkeer naar school. Dat zou droger moeten zijn, maar niet volledig droog. En ja, de wind die gaat ook een beetje toenemen in de loop van het weekend. Maar vooral begin volgende week kunnen we rukwinden hebben tot 50 aan zee, tot 60 kilometer per uur. En volgende week verloopt dan wisselvallig of licht wisselvallig. Er zijn wel vaak droge perioden, maar ook soms buien, zon en wolken en temperaturen die meestal rond 21 graden liggen. Zondag bijvoorbeeld zou het weer een beetje warmer kunnen zijn, zondag 30 augustus met een graad of 2, 23.
0: Ja, maar zo van die taferelen zoals gisteren in de Vuelta met hagelbollen, vuistdik, dat gaan we niet meemaken?
1: Dat denk ik niet, maar het is toch wel uitkijken voor die onweders van donderdagavond. Dus daar ben ik niet volledig gerust op. Dus er kunnen windstoten zijn. Hagel is ook mogelijk, maar ik denk nu niet meteen aan 5 centimeter hagelstenen.
0: Nee.
1: Maar het is toch nog uitkijken voor wat die onweders ons brengen.
0: Ja, dat snap ik. Dat hoor ik dan morgen weer. Het is ook uitkijken naar de finale van VRT Zomerhit zaterdag. Ga je kijken?
1: Waarschijnlijk zal mijn tv wel aanstaan, ja.
0: Niet,
1: ik heb die dag ook nog weer berichten op tv. Dus live te plaatsen zal ik niet komen, maar ik zal het wel in de gaten houden.
0: Ja. Heb je een favoriet? Wie mag er winnen voor jou?
1: Oh nee, ik heb niet echt een favoriet.
0: Nee? Oké. Okay. Nee. Is het goed dat ik samen met jou nu naar Maxime en Babette luister?
1: Ja, dat is prima voor mij.
0: Oké, dat gaan we dan hoe dan ook doen. David, een fijne dag. Dank voor de babbels. En tot morgenochtend, hè.
1: Ja, tot morgen.
0: Tada!
1: Bye.

Rita Schilling over Major Tom. We krijgen wisselvallig weer met toch wel zware buien, vooral donderdag. Maar meteoroloog David houdt ons elke ochtend up-to-date. Ondertussen dromen wij verder van de zomer.

0: goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is opnieuw een schietincident geweest in Brussel. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Het parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: En die autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de strijd van politie en gerecht tegen drugs.
3: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in een schema. Hè? Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu nog in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken.

0: Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pommat in de buurt van Carcassonne raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Dakpannen en stenen vlogen in het rond. Het leek op oorlog en we moesten schuilen onder de tafel, zegt een buurtbewoner.
1: Les tuiles qui tapaient de partout, les cailloux et tout. On s'est cru vraiment comme si c'était une guerre, quoi. Vraiment, couché sous la table et tout. Voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi.
0: Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom en meer dan 100 brandweermensen zijn nu ingezet om te helpen bij de herstellingen. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
2: No one is above the reach of US sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep. En dat betekent dat ze nu hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben. Maar het komt wel goed, hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen, we halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien en donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timio Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 6:08, goedemorgen. Het gaat traag naar Brussel op de A12, een kwartier van Strombeek tot Laken. Op de E19, 25 minuten vanaf Semst tot de Werken in Machelen. Op de E314, een kwartier van Rotsalaar tot Wilselen, de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E40, 10 minuten van Sterrebeek tot Krainem. Voorbij Sterrebeek is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En een kwartier op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring half uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal door een ongeval links. Kwartier file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
5: Vanessa van Hoven.

0: Clouseau met een liedje van Johan Verminne. En ook in hun versie werd dat een hit. Johan is trouwens zeer te spreken over de cover. Maar Johan is dan ook fan van Coen en Chris Wouters. Dat vertelde hij onlangs nog naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik heb eens een plaat gemaakt die heet Tegendraads, een album. En ik vroeg hen om koor te zingen. Ik heb misschien 10 keer mijn gevraagd om hun factuur te laten opsturen. Ze hebben dat altijd geweigerd. Dat is ook Clouseau. Een groot hart. Je hebt

Een van de eerste groepen van Van de Man Morrison. G-L-O-R-I-A, Gloria. Van was een knaap van 19 toen hij over haar zong. Volgende maandag wordt hij 81. En Yannick Bovie zal als kersverse 40er meezingen tijdens het Red Pack Concert in Antwerpen. Hij leert nu pas om af en toe eens nee te zeggen tegen voorstellen en uitdagingen. Wat tegen de VRT Big Band en tegen presenteren hier op Radio Bene, zegt Yannick volmondig ja. Yeah.

0: Daar word ik dus heel goed gezind van. Al Hudson, you can do it. Je kunt het inderdaad. Een DAB Plus radio winnen de hele week nog. Maar hoe gaat dat ook alweer in zijn werk?
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
7: oh
6: zegt.
9: Oh, Quadro.
10: Code Yellow.
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
11: Yep, info op telenet.be.

En daarmee hebben we de grootste meezinger van vandaag al gehad. Marco Borsato, dromen zijn bedrog. In november moet je opnieuw naar de rechtszaal. Je weet dat hij verdacht werd van ontucht met een minderjarige. De rechtbank heeft hem daarvan vrijgesproken. Maar die strafzaak heeft 391.000 euro aan advocatenlonen gekost. En Marco gaat proberen om de kosten van die strafzaak te verhalen op de staat. Benieuwd of dat lukt.

19,5 uur vanaf Semst tot de werken in Machelen. Op de E314 een kwartier van Rotselaar tot Wilselen. En op de E40 een kwartier van Sterrebeek tot Kraaijnen. Voorbij Sterrebeek is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring bijna 1 uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal door een ongeval links. Kwartiers op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruijbeke en 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Luik naar Aken sta je 20 minuten in de file van Lonsin tot aan de werken in Vottem.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen.
1: Prachtig lied, De Zotte Morgen. Er zijn niet veel zangers die op hun 24e al zo klonken als Jeff van Uitzel. Nu, zot associeer ik toch weer meer met Ricky dan met Jeff.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Mocht je vandaag naar de zee gaan, of je bent er al, kun je gaan kijken en luisteren naar Maxime en Sam Goris. Die zingen daar straks live bij de collega's van Radio 2. En morgen namiddag komt Niels de Stadsbader zijn kansen op zomerhit verhogen met Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

One for you, one for me. Broederlijk delen. En letterlijk zelfs, want Carmelo en Michelangelo Labionda zijn ook echt broers. Sympathieke Milanezen. Dit is nog eens de vader van de rock'n'roll.

0: Mary, Roll Over, Beethoven.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Oké, de Romeo's gaan zomerhit niet winnen dit jaar, maar je hoort ze deze week elke dag vlak voor 8 uur met een liedje uit het album Op Stap uit 2015. Nog een vrolijke dinsdag met de wind in de haren en de radio op BV.

0: meer betalen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
2: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma,
2: hè,
1: James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar hey. Dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij geweest in Sint-Gilles. Dat is al het zesde schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is nog niet gevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zijn de schietpartijen een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld.
1: Voor mij, dat is een teken, dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een lange adem strijd en we moeten dit voeren.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen ziek geworden zonder dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Onet van de vermiste Timéo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader. Volledige zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft vermist. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze nu een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: De halve finale is donderdag in Amstelveen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Lotto is op zoek naar billen.
4: Billen?
3: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
3: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
3: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
5: Cécile.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw

0: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Zoals deze week via de Lidl

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof. Vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
1: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheidssteun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen die inspelen op knelpunten op de arbeidsmarkt.
0: Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, maar het loon blijft volledig of gedeeltelijk behouden. In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe pretparken en ze worden betaald door Saoedi-Arabië, dat 6 miljard euro gaat investeren. Ze zullen allemaal op dezelfde site liggen en 1 zal gewijd zijn aan Japanse manga-strips. De Franse president Macron is blij met het megaproject, omdat er zeker 22.000 jobs mee gecreëerd worden. Maar de investering ligt ook gevoelig, onder meer door de slechte reputatie van Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten en daar zijn veel minderjarigen bij. Ze zijn daar sinds eind juli toen migranten vanuit Marokko massaal naar daar kwamen. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
2: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
0: In Haiti in Midden-Amerika zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen mensen gedood door criminele bendes. Dat gebeurde in het stadje Canscof in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester heeft het over zeker 30 doden. Mensenrechtenorganisaties spreken van mogelijk 40 doden. Canscof is het voorbije jaar geregeld aangevallen door bendes die inwoners ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Haiti is al jaren in de greep van bendegeweld. Volgens de Verenigde De naties zijn daar in de eerste helft van dit jaar al meer dan 3000 doden bijgevallen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Sophie. Files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke, ook 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Langzaam naar Brussel op de E19 en Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt en verder ook vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen van Wemmel tot Vilvoorde en verder ook in Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de buitenring 10 minuten aanschuiven van Waterloo tot Groenendaal.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
4: Radio BNE.
3: Nog 120 dagen en we zitten samen weer nieuwjaar te vieren. Heb ik iets gemist? Hoe kan dat nu ineens zo snel gaan? Goedemorgen.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Met Joe Dolan is het altijd complimentendag. Trouwens, dit nummer is even oud als ikzelf, ontdekte ik net. You're such a good looking woman. We gaan nog even wat vroeger in de tijd, want precies vandaag, 196 jaar geleden, mondt de opvoering van de opera La Muette de Portici, de stomme van Portici, in de Brusselse Koninklijke Schouwburg uit in rellen tegen koning Willem I. Belgische revolutionairen beginnen een opstand die leidt tot de onafhankelijkheid van België van Nederland. De opera De Stomme van Portici werd opgevoerd ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem I. En de opera vertelt het verhaal van een opstand van Napolitanen tegen een buitenlandse overheerser. Nu tijdens de patriotische aria Amour sacré de la patrie, heilige liefde voor het vaderland, raakte het publiek zichtbaar geëmotioneerd en een deel van de aanwezigen trok de straat op, waarna rellen uitbraken. En die rellen waren niet echt de oorzaak van die Belgische revolutie. Die onvrede, die bestond natuurlijk al jaren. Na weken van onrust en gevechten werd op 4 oktober 1830 dan uiteindelijk de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. In 1831 werd dan koning Leopold I de eerste koning der Belgen.

Samantha Davis Group met Keep On Running. Ik zou dat ook moeten doen, maar ik kan echt niet lopen. Dus wandelen is een mooie alternatief. Maar heb je dat ook? September is zo het nieuwjaar 2.0 eigenlijk. Ook voor september maak ik weer nieuwe voornemens. Eindelijk eens weer gaan fitnessen, iets vroeger gaan slapen. Dat is ook een van de voornemens. Enfin, ik ga er niet te veel maken voornemens, anders kan ik ze niet volhouden. Dit is een heel mooi lied.

0: Laat het licht aan, zingt Snelle. Maar ik kan me voorstellen dat licht helemaal uitgaat als je de diagnose dementie krijgt. Zowel voor de patiënt zelf en zeker ook voor de mensen die daar rondstaan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
11: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

schitterend nummer, maar een echte one-hit wonder. Hè. De Maisonettes hebben daarna nooit nog grote internationale hits nog gescoord. Ze hielden er ook na 2 jaar al mee op. Dat was Heartache Avenue. En dan nu een lied voor alle Bernadettes die luisteren. Geen idee of dat er veel zijn. Er zouden er toch een paar moeten tussen zitten. Hè? Want ik las dat de naam vooral populair was in Vlaanderen bij meisjes die werden geboren tussen de jaren 40 en 70. Waar zitten die Bernadettes hier bij Radio BNR? Laat het eens weten via VRT Max. Dat is de manier waarop je ons een berichtje kan sturen. Dit zijn de

0: En of we dat gevoel kennen, dat waren Suzanne en Freek. Freek getuigde nog 2 dagen geleden in een interview dat het fysiek en mentaal heel erg goed gaat met hem. Begin vorig jaar werd er ongeneeslijke longkanker bij hem vastgesteld en dat nieuws sloeg in natuurlijk als een bom. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder. Ze zijn ouders geworden van Sef en ze treden weer op. Ik ben blij voor hen. En dit is Dana Winner met haar versie van het lied voor kinderen van Dimitri van Toren.
1: Dit is een lied

horen dat je hebt meegezongen. Stiekem zo tijdens het afstoffen of zo, of tijdens de afwas. Het is ook een nummer ervoor, hè, om eens goed uit te halen. Kan zo'n deugd doen. Harry Nilsson met Without You. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten extra rekenen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E313 richting Antwerpen staat in Tessenderlo een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel moet je een kwartier extra rekenen van Waterloo tot Groenendaal. En op de binnenring is bij Groenendaal een ongeval gebeurd. En dat ook daar op de linkerrijstrook. Radio BNR.

0: Begonnen als straatmuzikanten en uiteindelijk meer dan 20 miljoen albums verkocht. Het succesverhaal van de Amerikaanse familie Kelly, die raar maar waar vooral in Europa heel beroemd was. Dat was Fell in Love with an Alien.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

Baker Street van Jerry Rafferty in Londen naar een van de bekendste pleinen nu van Leuven. Als je vandaag op het Ladeuzeplein in Leuven staat en naar de bibliotheektoren kijkt, dan zie je eigenlijk een gebouw dat mee werd gefinancierd door giften van Amerikaanse burgers als gebaar van solidariteit met Leuven na de tragedie van 1914. En dat is precies 112 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd? Wel, Duitse troepen bezetten Leuven en op de avond van 25 augustus ontstond er paniek onder de Duitse soldaten nadat er schoten werden gehoord. Waarschijnlijk ging het om grotendeels zo friendly fire tussen de Duitse eenheden, maar heel veel soldaten geloofden dat Belgische burgers hen aanvielen. En als reactie begonnen de Duitse troepen systematisch huizen in brand te steken, burgers te arresteren, executies uit te voeren. De vernielingen duurden dagen en groeiden uit tot een van de grootste oorlogsmisdaden van de eerste oorlogsmaanden. Het meest symbolische verlies was de brand van de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Ongeveer 300.000 boeken, kostbare boeken, gingen verloren, waaronder heel veel middeleeuwse handschriften en unieke documenten. En de vernietiging van een van Europa's oudste universitaire collecties veroorzaakte wereldwijd echt verontwaardiging. Het werd een symbool van de culturele schade die de oorlog aanrichtte. En er vielen natuurlijk ook veel slachtoffers. Een kleine 300 burgers werden gedood. Ongeveer 1500 inwoners zijn naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog werd met internationale steun een nieuwe universiteitsbibliotheek gebouwd op het huidige Ladeuzeplein. Maar opmerkelijk genoeg werd die bibliotheek tijdens Wereldoorlog II opnieuw zwaar beschadigd door een brand in 1940.

Dat was Injaas Baard. Hij vierde zijn 75ste verjaardag vorig jaar door nog eens een single uit te brengen. En dat is goed gelukt. Dat was Was It Love? En dit is Chris Montes.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
12: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
11: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
11: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
11: Maar hey. Dat telt toch niet?
12: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
11: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
13: Radio BNE.

0: is meer dan 80 kilometer lang en zal een stuk ondergronds en een stuk bovengronds lopen. Vooral het bovengrondse deel lokt veel verzet uit. Er zijn ook nog juridische procedures hangende, maar die schorten de werken niet op. Ze starten op 14 september in zeker 10 gemeenten in West-Vlaanderen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof en vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd. 50% werken is weer genoeg, maar lang niet alle opleidingen geven nog recht op het betaalverlof. Verlof, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
1: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
0: In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. In het wild is dat een bedreigde diersoort. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. Bezoekers kunnen het nieuwe aapje al zien. De moeder draagt haar jong op de buik. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Een berberaap bij God. Op de Antwerpse ring geen berberaap, maar richting Nederland moet je 10 minuten extra rekenen. Van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en op de E40 richting Brussel 10 minuten vertragen vanaf Everberg.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Ah, heerlijke platen. Satelliet Suzie van Noordkaap. Luc Appermond die trekt vanaf september weer Vlaanderen door met opnames van De Zoete Inval. En hij doet dat niet alleen. Hè. Er komen ook weer een aantal fijne mensen langs. Zoals Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman, Kat Luiten. En wil je daar eens bij zijn? Wil je zo'n opname eens bijwonen? Wel, dat kan onder meer. In Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Haarlembeek. Je vindt vast wel een plekje in je buurt. Tickets kan je bestellen via Radio 2 op VRT Max. Kijk eens even bij Kom naar een opname. Daar vind je alle gegevens. Het wordt vast een memorabele, aangename namiddag.

0: Jammer, ga je ze vandaag niet meer vinden, die Evergreens, denk ik, hier bij Radio Benen. Ik weet het niet, hoewel Lars is een duchtige concurrent natuurlijk. Dat waren die Eagles met Hotel California.
1: Radio Benen. Radio Benen. Gewoon genieten.
0: En dit is Marlies met Vlamma.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Lotto is op zoek naar
2: een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Italië zeggen ze, dat is grappig hoor, ferro. Daar kloppen ze dus op ijzer om hun geluk af te dwingen. Eddie Floyd doet het nog op de ouderwetse manier, knock on wood. In 1932, precies 94 jaar geleden, vloog Amelia Earhart solo en zonder tussenlanding van Los Angeles naar Newark, New Jersey. En daarmee werd ze de eerste vrouw die een non-stop transcontinentale vlucht door de Verenigde Staten maakte. Ze legde een kleine 4000 kilometer af in 19 uur en 5 minuten en ze vloog met haar rode Lockheed Vega 5B, hetzelfde toestel waarmee ze enkele maanden als eerste vrouw solo over de Atlantische Oceaan was overgestoken. En waarom was dat bijzonder? Wel, in de jaren 30 stond de luchtvaart nog in haar kinderschoenen en navigatie gebeurde vooral nog met kaarten, met een kompas, oriëntatiepunten op de grond. Dus een non-stopvlucht van de Amerikaanse westkust naar de oostkust was daarom echt wel een grote uitdaging, zeker voor een piloot alleen. Earhart wilde ook met deze vlucht niet alleen records vestigen, maar ook aantonen dat vrouwen dezelfde technische en fysieke prestaties konden leveren als mannelijke piloten. Voor haar was de vlucht een belangrijk symbool van de emancipatie van de vrouw. Lang leven mevrouw Earhart. Radio BNE.

tienermeisje begin de jaren 80 wou ook zo gaan dansen zoals in de film Flashdance. Feel good film. Dankzij ook die geweldige energieke muziek in die film. Onder meer deze Flashdance van Irene Cara. En dan nu een lied van Bluff dat zowel over liefde, machteloosheid als verdriet gaat. Dit is het wondermooie Harder dan ik hebben kan. Van Bluff dus.

Ach, we kennen het allemaal. Soms is het gewoon te veel. Harder dan ik hebben kan. Dat was bluf. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel is bij Sterrebeek de weg gedeeltelijk versperd. En dat komt daar ook door een ongeval.

Word je toch vrolijk van deze muziek? Richie Family met American Generation. Muziek uit die goede jaren 70. En met dat tijdperk zijn we iets van plan. Hè. Tweede week van september gaan we helemaal los. Terug naar de jaren 70 met de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Naar Colombia nu met Juanes die een schietgebedje aan het plegen is. Adios, Lepido.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: In Moskou, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: In Moskou, man!
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Lotto is op zoek naar billen.
11: Billen?
10: Die op designmeubelen willen zitten.
11: Oh ja.
10: In een dure onderbroek.
11: Oh, ik wil dat.
10: Eventueel met een trampstamp erboven.
11: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
12: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

En weg was ze naar Rio, dat was Lilian Saint-Pierre. Op 25 augustus 1970, precies 56 jaar geleden, maakte Elton John zijn Amerikaanse debuut in The Troubadour. Een kleine maar invloedrijke muziekclub in Hollywood was dat. Dat was voor een redelijk klein publiek van ongeveer zo'n 300 mensen, maar de club stond bekend als dé plek waar nieuwe talenten werden ontdekt. En tot dan toe was Elton John in de Verenigde Staten zo goed als onbekend. Nu, zijn album Elton John was net uitgebracht, maar hij had nog altijd geen grote hit. Dus zijn platenmaatschappij nodigde heel veel bekende figuren uit de muziekindustrie voor het concert. In de zaal zaten onder meer Quincy Jones, Mike Love van de Beach Boys, Gordon Lightfoot en andere sterren uit de muziekwereld. Neil Diamond zelf stelde Elton John persoonlijk aan het publiek voor. En veel aanwezigen verwachten een heel rustige singer-songwriter achter een piano, maar in plaats daarvan wisten ze niet wat ze te zien kregen en te horen kregen. Een energieke performer die klassieke pop piano combineerde met rock'n'roll. En het optreden maakte enorm indruk. Er was zelfs een criticus van de Los Angeles Times die voorspelde dat Elton John zou uitgroeien tot een van de grootste en belangrijkste sterren van de rockmuziek. En hij kreeg verdorie gelijk. De optredens in de Troubadour openden de deuren voor Elton John naar een grote Amerikaanse tournee. En van dat moment begon Elton John's internationale carrière. Deze mannen waren ook internationaal bekend natuurlijk. Dit waren de Rolling Stones met The Last Time.

Cowboy van Glen Campbell, die werd ineens een vreemde vogel in de versie van Claire. Eens even kijken, het is 7 voor 12. Hebben we nog tijd voor ABBA? Maar natuurlijk, er is altijd tijd voor ABBA.

Honey van ABBA, straks in Als de Muren Konden Praten. Thuis bestaat 30 jaar en dat gaf Anja Daams het idee om eens even langs te gaan bij Jeroen Leenaerts ofwel Tim Kremers. Tot morgen, hè. Dit is nog Dana.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
1: met... Ja, je hebt gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Onij wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen de werken voor het omstreden Ventilus-project in West-Vlaanderen. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind gevonden is, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk

0: nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
1: Dankjewel, Philippe. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
2: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. Het moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt gestart in een 10-tal gemeenten met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
3: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwreep maken.
1: Ik herinner mij veel lokaal protest tegen die werken. Is dat dan voorbij?
2: Nee, absoluut niet. Er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties trouwens. Maar daarover zegt Elia dit.
3: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
2: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
1: Bedankt voor de uitleg, Nina. Ook Vlaams Belang vraagt nu dat de Commissie Binnenlandse Zaken vroeger bijeenkomt over de vele schietpartijen in Brussel de afgelopen dagen. De PS had dat ook al gevraagd. Volgens Vlaams Belang nemen de federale en de Brusselse regering te weinig maatregelen om de criminele netwerken te bestrijden. De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zei vanmorgen dat die incidenten een reactie zijn op de strijd die de overheid voert tegen drugs en dat die strijd voortgezet moet worden. Na supermarktketen Aldi roept ook Colruyt nu courgettes terug omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht zijn tussen 10 en 24 augustus, gisteren dus. Wie in die periode toch nog courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze niet meer op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. Dieseltanken wordt morgen goedkoper. Er gaat meer dan 7 cent per liter af. De maximumprijs is dan €2,24. En ook voor stookoliebestellingen van meer dan 2000 liter daalt de prijs met bijna 5 cent per liter. China lijkt niet van plan om de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Een van die landen is China. Els Ayels, hoe reageren ze daar?
4: Vooral verontwaardigd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat een economische oorlog conflicten alleen maar aanwakkert en de wereldeconomie destabiliseert. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten en belangen van andere landen en wij zullen alles doen om onze belangen te verdedigen, zeggen ze. Onze handel met Iran is gebaseerd op internationale rechtsregels en dus daar kan Amerika niet intussen komen.
1: Hoe belangrijk is China voor Iran?
4: Heel belangrijk, voor de oorlog ging bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie naar China. De vraag is ook wel hoe hard de Amerikanen het eigenlijk willen spelen, want zelfs binnen het kamp Trump zitten ze niet meteen te wachten op een nieuwe handelsoorlog met China en zouden ze wellicht liever een diplomatieke oplossing vinden.
1: Dankjewel, Els. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Dit nieuws begon in Oné in de provincie Namen. Op de plek waar gisteren vermoedelijk het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden is, wordt nu verder gezocht naar zijn vermiste vader. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen.

0: te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE.
3: Ook vanmiddag weer een afspraak op de set van Thuis. Deze keer in het decor van inspecteur Tim Kremers.
4: Als de muren konden praten.
3: Anja Daams.

0: Help, die noodkreet destijds van de Beatles. Vanmiddag dus op de set van Thuis op bezoek in het decor van inspecteur Tim Kremers, gespeeld door Jeroen Leenaert. Als je een thuiskijker bent, dan weet je dat Tim en zijn lief Tilly ondertussen een huis delen met Frank en Simonneke. Ze wonen dus allemaal samen in de dokterswoning en dat is het enige decor dat nog een echte voorgevel heeft.
1: Vroeger waren er verschillende decors nog altijd in de dreef. Internat, waaronder woning Frank Simon, de dokterswoning, het kapsalon in het begin. De advocatenwoning, ja. waar dan nog altijd een decor is. Maar door de jaren, en dat is eigenlijk iets heel praktisch, zijn er andere mensen komen wonen in die woningen, in de dreef, internat.
0: In het echt, ja.
1: En die zijn daar vaak niet zo opgezet mee. Dus dat was eigenlijk de reden, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat ze de woning van Frank en Simon hebben laten afbranden. Omdat die eigenaar absoluut niet meer wou dat daar gefilmd werd.
0: Maar ik kan het mij inbeelden. Dat is zoals in Amerika van Sex and the City. Hè? Die wil ook niet meer dat er gefilmd wordt bij hem in de straat. Hè? Omdat de gevel te veel in beeld komt.
1: Ja,
0: ja, dat is net hetzelfde. Ja, het is ook vervelend hè, als er constant toeristen voor je deur staan.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, het is een huis, ook met een geschiedenis. Ik heb gelezen dat het zogezegd gebouwd ooit is door de vader van Marianne. Hè? Ja? Ah, wist je dat niet?
1: Nee.
0: Ja, naar het schijnt. Hebben de personages ook zo echt een verhaal? Weet jij bijvoorbeeld van Tim Kremers iets van zijn ouders en van... wordt daar zo over nagedacht?
1: Sinds kort wel, hè. Want ik heb vorig jaar... sinds vorig jaar heb ik een zus gekregen. Die wel al in mijn allereerste jaar, toen ik pas het vriendje was van Katrien. Mm-hmm. Katrien en Paulina waren zussen. De dochters van Julia. Ik ben er ingekomen als het vriendje van Katrien. Lotte van Nieuwenborg speelde dat toen. Wat ging ik zeggen?
0: Of jouw personage echt een geschiedenis heeft. Of jij weet wie je bent.
1: Toen was er sprake van een zusje van mij, die Lindsay heette. En die had op dat moment een relatie met hun biologische vader. Julia en die man waren niet meer samen, maar hij is er zelf een paar keer. Die werd gespeeld door Jos van Geel.
0: Ja?
1: Die is er een paar afleveringen ingekomen, maar is dan ook weer weggegaan. Maar daarna is er over die zus en mijn achtergrond gedurende 12 jaar niks gezegd. En dus sinds vorig jaar heb ik een zus, is mijn vader er ook ingekomen, die dan direct is komen te gaan, hier op de trap.
0: Ja.
1: Is hij aan zijn einde gekomen, tragisch. Er wordt niet zo heel veel over mijn achtergrond. Ja, er is nu wel een backstory gekomen.
0: Ja.
1: Als zijn dat ik een tweelingzus had. Die dan, dus, maar dat is nog niet lang.
0: Het is dus niet als je aan zo'n personage begint, dat ze jou zeggen van hij heet zo en zijn ouders zijn...
1: Nee. Bij mij was het heel, heel oppervlakkig. Het is een lieve, sportieve jongen. Die zijn best doet en voilà, doen we.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
10: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
11: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: beetje magie kan nooit kwaad. Magic van Pilot. Tim Kremers is in Thuis eerder een zacht iemand. En dat is Jeroen Leenaerts absoluut ook. Ik vroeg hem in hoeverre hij op zijn personage lijkt en omgekeerd.
1: Het is een lieve, sportieve jongen. Die zijn best doet en voilà, doe maar.
2: Dus ik dacht, jij past wel bij mij.
1: Ja, nee, ik heb van in het begin als acteur voor al mijn rollen, in gelijk wat ik doe, begin ik vanuit imitatie. En dus omdat Tim zo vaag was, heb ik gezegd, oké, ik ga gewoon proberen van zo natuurlijk mogelijk te spelen. Mm-hmm. Als zijnde mezelf. Dus niet te spelen. Ik ga proberen van niet te spelen, maar echt te zijn. Mm-hmm.
0: Voilà. En dat ben je nog altijd aan het doen?
1: Ja.
0: Ja, oké. Dus de vraag hoeveel van jou zit er in Tim, is eigenlijk alles.
1: Alles.
0: Zo ben jij.
1: Ja. Ja. Maar zo ben je. Ik heb altijd gezegd, Tim is de verbeterde versie van mezelf.
0: Ah ja,
1: Tim is opgeruimd. Tim is is lief. Allee, dus hij lijkt in alles op mij, maar beter.

0: Een van die vele liefdesliedjes. En dit liefdesliedje was van de Jazzpolitie. Jeroen Leenaerts speelt in Thuis de rol van Tim Kremers. En daarin is hij alleenstaande vader van één dochter, Hanne. In het echt heeft Jeroen twee kinderen. Hebben zij ooit ambitie gehad om te acteren?
1: Egon heeft meegespeeld, hè?
0: Ah, heeft hij meegedaan?
1: Die is ooit Dylan geweest.
0: Vertel nog eens, wie was...
1: Dylan was de zoon van Frank van Nerum, Renzo. Die mee was gekomen van Zuid-Frankrijk naar hier.
0: Ja.
1: En die heeft er een tijdje zo wat bijgelopen.
0: Och, en was dat op zijn vraag? Of was dat van...
1: Nee, er werd een vraag gesteld vanuit de productie van, is er iemand met mij? En ik zei ja. En hij wou dat doen. En hij heeft dat echt heel goed gedaan.
0: Ja, hoe is dat als vader om je zoon zo op televisie te zien?
1: Ik ben... Allee, dat is 10 jaar geleden of zo. Of bijna 10 jaar geleden. Ik was nu toen ook niet de mens die ik nu ben.
0: In welk opzicht dan?
1: Ja, ik was er altijd bij. En ik wou dat ook wat vasthouden of zo. Dus ik stuurde... Ik had heel hard de neiging om hem te sturen. En nu zou je dat allemaal veel losser laten, denk ik.
0: Ja. Maar hoe was het om het te zien?
1: Goed. Ik vond wel... Hij deed dat heel goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wil hij ook acteur worden?
1: Nee.
0: Welke ambitie heeft hij dan?
1: Dat weet ik niet. Maar hij is nu net naar DUNIF gegaan.
0: Ja?
1: En hij studeert wiskunde. Echt waar.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Amai.
1: Ja.
0: Chapeau. Ja.
1: We gaan zien hoe dat loopt, maar ik heb daar alle vertrouwen in, eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, ik kan het me inbeelden, ja. Wordt er bij jullie thuis naar thuis gekeken, eigenlijk?
1: Nee.
0: Nooit?
1: Nee. Okay. Mijn dochter soms is samen met mij dan. Maar
0: zij is veel jonger, hè?
1: Ja, zij is 9.
0: Ja, ja. Ah, ja.
1: Maar voor de rest, ik kijk naar thuis omdat ik dat belangrijk vind, dat ik dat zie. Maar voor de rest niet. Hè.
0: En waarom vind je dat belangrijk om te zien?
1: Dat is een beetje beroepsernst, toch? Allee, dat je gewoon op de hoogte bent van in welke reeks dat je zit. En hoe dat die evolueert, hoe dat die personages evolueren. Als er nieuwe acteurs bijkomen, hoe die spelen. Om te kijken naar mezelf, nog altijd, vind ik heel belangrijk.
0: Mm-hmm. En mag jij zelf mee bepalen hoe jouw rol evolueert? Of mag jij zelf gaan vragen van, ik wil meer zo of zo?
1: Als dat al zou mogen, heb ik dat nog nooit gedaan.
0: Hmm.
1: Jawel. Ik heb dat 1 keer gedaan. Omdat ik hier heel lang heb gezeten, zonder wezenlijk... Ik heb er lang bij gezeten. En op een gegeven moment ben ik echt gaan vragen van, kijk, ik zit hier echt al heel lang, zonder ooit één noemenswaardige verhaallijn gespeeld te hebben. Ik denk dat het tijd is.
0: Mm.
1: En toen hebben ze dat echt gehoord. Maar dat was de enige keer dat ik dat gedaan heb.

0: samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: toevallig in 1975 ook een singeltje van hen gekocht. Maar dan dat winnende nummer van het Eurovisie Songfestival. Hun dingedong. Dit was Fly Away van Teaching.
1: Als de muren konden praten.
2: Radio Bene.
0: Vanmiddag afspraak op de set van Thuis in het decor van inspecteur Kremers, gespeeld door Jeroen Leenaert. Die man die lijkt de rust zelf te zijn.
3: Ik ben bezig met zingeving en zo. Allee, of zingeving, iedereen is bezig met zingeving, maar ik ben bezig met bewustzijn, op een aandachtige manier naar mezelf, naar mijn binnenkant te kijken en in het leven te staan.
0: En hoe doe je dat dan?
3: Ik mediteer 2 keer per dag. Mm-hmm. Al een tijdje, al 8 jaar of zo.
0: Oh, ja.
3: En ik merk dat dat heel veel, dat gewoon de manier, uw aandacht naar binnen, in plaats van naar buiten, naar binnen te keren, mm-hmm. dat gewoon alleen maar dat, je moet daarom, dat is de enige actie die je doet. Je brengt uw aandacht naar uw binnenkant, wat er zich daar afspeelt. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien.
0: In welk opzicht dan?
3: Omdat je alleen al het feit dat je 2 keer per dag bewust ontspant, wat er ook in je geest omgaat, hoe kwaad dat je ook bent, of hoe verdrietig, of hoe hongerig, of hoe, noem maar op, of hoe blij. Wat er ook, de actie die je eigenlijk doet is, oké, ik ga zitten, ik breng mijn aandacht naar binnen en ik laat zijn wat er is. En ik ga niet in, want uw geest heeft de hele tijd de neiging van, ga nu dat doen of doe nu dat. Wat zit in het begin, hè, die eerste lagen zijn van, wat zit hier eigenlijk te doen? Wat. Maar gewoon te zeggen van, nee, ik blijf zitten. Wat er ook gebeurt, dat zorgt voor een enorme ontspanning, een enorme, je traint daarmee ook geduld, want soms duurt dat lang, soms is dat niet leuk, soms is dat heel leuk. Allee, dus al die. Maar je gaat op een bewuste manier om met wat er zich van binnen afspeelt.
0: Ja?
3: En al is het 2 keer 3 minuten per dag. Dat is genoeg.
0: En waarom ben jij ermee begonnen?
3: Ah, wel, vanuit dat verleden, vanuit die jeugd, heb ik op mijn 28, ik was toen al vader geworden, heb ik beslist. Ik zat toen hier ook al. Een hele tijd. Ik vond dat ik de kansen niet kreeg die ik wou. En dat ik uiteraard dacht die ik verdiende. Want, allee,
0: ja, voilà. De acteur verdient het. Ja.
3: Ja, maar gelijk wie. Hè? Ja. Mijn persoontje wou die kansen krijgen. En toen, die kwamen niet. En toen heb ik op een gegeven moment beslist van, per toeval ben ik met zang begonnen. Een vriendin van mij zong in een koor, heeft mij uitgenodigd. Kom eens. En toen ontdekte ik van, wauw, ik heb een basstem. Ik heb een volume, ik heb echt een goede stem. Ik kon dat koor echt, dat klonk heel goed. Dus dacht ik heb iets. Ik ben iets. Ik ga iets worden. Ik ga een zanger worden. En toen heb ik van daaruit de beslissing gemaakt van, oké, ik ga daar echt aan werken. Ik ga een leraar zoeken en ik ga daar. Ik ben met een notenleer begonnen, maar de keuze was eigenlijk, ik ben niet tevreden hoe het nu is. Ik ga daar iets aan doen. Dat heb ik dan 5 jaar heel intensief gedaan. En dan ja, is dat toch wel een beetje verwaterd, omdat ik voelde van, ja, nee, dit gaat hem niet worden. En het was eigenlijk ook ten dode opgeschreven, omdat het voor mij eerder een zoektocht was naar een façade, naar een nieuw masker. Hè, van kijk, ik ga nu iets zijn. Ik ben een zanger.
0: Ik ga iets, iemand
3: ik ga iets worden. Ik ga iets worden.
0: Ja.
3: Maar iedereen is al iets vanaf hij geboren wordt. Je bent al compleet vanaf dat je de wereld betreedt. En dus dat was een leugen. En toen is dat dan verwaterd. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, in de periode dat mijn dochter geboren werd, kwam ik dan in contact met Peter de Graaf. Peter de Graaf, theatermaker, die ook heel veel met deze inhoud bezig is, vanuit een boeddhistisch standpunt, heel erg geïnspireerd. Maar die ook elke zondag doet hij zo praatjes op internet. En voilà, ik ben dat gewoon beginnen doen. En ik voelde vanaf het eerste moment, dit is juist.

0: Daar heeft ze groot gelijk in, Lisa Delbo. Hoe ziet Jeroen Leenaert de toekomst van Tim en van hemzelf? Wat als thuis ooit stopt?
1: Dan komt er wel iets anders.
0: Ah, natuurlijk, zegt de boeddhist.
1: Ja, nee, maar dat is gewoon een feit. Omstandigheden zijn per definitie tijdelijk. Wij zijn allemaal tijdelijk. Hè? Dat is een van de edele waarheden van de boeddhisten. Er is lijden. Alles is tijdelijk. Alles. Dus waarom zou je zorgen maken?
0: Ja. En toch hoop ik dat je er over 20 jaar nog bij bent. Dan vieren we 50 jaar thuis. Stel dat ik jou dan een mailtje stuur met de vraag: hoe gaat het met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Dag Anja. Hopelijk gaat alles goed met je. Weet je nog dat we 20 jaar geleden met elkaar zaten te praten in mijn woonkamer? Heel veel staat me daar niet van bij. Maar ondanks mijn natuurlijke weerzin om mezelf uit te leggen of het over mijn persoontje te hebben, herinner ik me het toch als een bijzonder warm moment. Intussen is er veel water naar de zee gevloeid. Ik woon al lang niet meer in het paleis dat ooit het herenhuis van Marianne was, maar in een appartementje met zicht op de waterkant. Vandaar de beeldspraak. Tijdens haar studie geneeskunde ontmoette Hanna haar man Sebastian en verliet ze ons warme nest om met hem te gaan samenwonen. Intussen ben ik de trotse grootvader van 2 kleinkinderen, Leo en Noor. Van hen geniet ik het meest deze dagen. Ik kijk terug op een leven van dienstbaarheid. Heb altijd alles gegeven voor een betere en rechtvaardige wereld. En nog steeds ben ik daar niet klaar mee. Nadat ik op pensioen werd gestuurd, ben ik opnieuw gaan studeren, een master in de rechten. En vandaag zet ik me als advocaat in voor de mensenrechten, de natuur en de rechten van mensen zonder stem. Op die manier, zij het op een iets gezapiger tempo, blijf ik bijdragen en voel ik me nuttig. De wereld en zijn bewoners kunnen alle liefde en steun gebruiken. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert ooit. Daarom dus. Het gaat je goed. Warme groet, Tim.
2: Radio BNE, als de muren konden praten.
3: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker, voor in geval van nood. En plots...

0: Aldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn 2 verdachten van de schietincidenten opgepakt. In Onne wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen in West-Vlaanderen de werken voor het omstreden Ventilus-project. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waalen van de Brusselse politiezone Zuid.
1: 2:40 vannacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis.

0: goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
1: In One, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Filip Heijmans, jij bent er ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
2: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn. Naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Gisteren is hier wellicht al het lichaam gevonden van zijn zoontje van 5, Timeo. Een autopsie moet dat vanavond nog definitief bevestigen en hopelijk ook duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
1: Dankjewel, Filip. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
3: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. En moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt er in een 10-tal gemeenten gestart met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
4: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
1: Tegen de werken was er veel lokaal protest. Is dat dan voorbij?
3: Nee, er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties, maar daarover zegt Elia dit.
4: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
3: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 2031.
1: Dankjewel, Nina. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lucas Dont is vereerd.
5: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
1: De film komt op 21 oktober bij ons in de zalen. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. China lijkt niet van plan de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Els Ayels, China reageert verontwaardigd. Waarom?
6: Omdat de Chinese handel met Iran onder internationale rechtsregels valt en Amerika daar niet in kan tussenkomen, dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten van andere landen en van de wereldeconomie en China zal alles doen om zijn belangen te verdedigen. China is een belangrijke handelspartner voor Iran, want het importeert bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie. En de vraag zal nu zijn hoe hard de Amerikanen het willen spelen, want een nieuwe handelsoorlog met China zou ook de Amerikaanse economie zwaar kunnen treffen.
1: Dankjewel, Els. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen in de namiddag. Buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat was onze opener. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen intussen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemiddag. Een blik op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.

0: En dat is het, voorlopig dan toch.
1: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE. Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Laat je volledig gaan. Oeh, la la la. Ik blijf hier ondertussen wel zorgen voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van de Lage Landen. Met veel plezier trouwens. Een zeer goedemiddag. Dit is de topcollectie van Radio Bene.
1: Na

Shirley Bassey, Never, Never, Never. Vandaag, vandaag, vandaag is het de verjaardag van een Amerikaanse recordhouder. Nooit had een mannelijke artiest daar meer succes met zijn debuutalbum. Hij stond er 4 maanden lang op nummer 1 met zijn eerste plaat. En wij hebben hem vooral leren kennen door 1 liedje uit die plaat. En ondertussen is ook gebleken dat een van zijn kinderen erg succesvol is. Billy Ray Cyrus, geboren op 25 augustus 1961. Vanaf nu een jongen van 65.

0: krijgen op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Radio BNE. Topcollectie.

0: Limahl, de zanger van de groep Caja Gogo. Hier met een liedje van de Italiaanse wizard Giorgio Moroder. Het thema uit de film Never Ending Story. Ja, de volgende Evergreen, daar zou je eigenlijk ook een film van kunnen maken. Het scenario is van Miel Kools.
1: Boerbavo bebouwde plichtelijk zijn land. Hij

donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij

dag. De eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzamer rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stille

0: flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Radio BNN. Topcollectie.

0: Jonemer, Parfum de Rêve. Het ruikt hier naar verkeersinfo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe een ongeval gebeurd op de aansluiting met de ring.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

Zijn lief is weg. Ze woont er niet meer. Hij is haar kwijt. Ja, hij wist het meteen toen hij dat briefje zag hangen. No milk today, my love has gone away. Het is jammer natuurlijk, maar het is ook een heel mooie evergreen van Herman's Hermits van exact 60 jaar geleden.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoop, man!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
21: Promo koken.
22: En, wat wordt het vandaag?
20: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
22: Quesadilla!
20: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Begin jaren 70 was er één bepaald Duits liedje van een schlagerkoppel. En als ik dat hoorde, dan kon ik mijn oren niet van de radio houden. Ik vind het nog altijd even leuk trouwens. Nostalgie van meer dan 50 jaar geleden van Cindy und Bert.

dat is ook van alle tijden. Het generatieconflict. Doe maar en pa. Onze evergreens, die zijn voor alle leeftijden. Tijdloos genieten met Radio BNE. De tijd van je leven, met andere woorden. En dit hier komt uit de jaren 70.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
7: Mobile Vikings.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in One in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar?
1: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daar naast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
0: Dankjewel, Philippe. In de Brusselse gemeente Sint-Gillies zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waele van de Brusselse politiezone Zuid.
2: 2:40 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillies waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2...

0: Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door Mac Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
1: De twee hoofdrolspelers van Coward wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag kans op buien en onweer. En dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel. En dan volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke. En het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel.
3: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE Topconnectie.
3: Lars de Grote.

The Carpenters, There's a Kind of Hush. Er is ook een berichtje van Carla van Heukelom. Ze is onderweg naar De Pannen om daar een paar dagen op de huisdieren van goede vrienden te gaan passen. Carla geniet van onze evergreens, laat ze weten. Ze heeft al veel meegezongen. En ze kijkt er naar uit om wandelingen te maken langs het water. Groetjes voor al wie nu aan het luisteren is. Dankjewel Carla voor je berichtje via Radio BNE op VRT Max. En geniet verder van de evergreens en van de rest van de zomer. Rain or shine.

Stevie Wonder die had goed geluisterd naar het nummer Jammin' van Bob Marley. En er was helemaal niks mis mee, want dit was een eerbetoon aan de koning van de reggae. Die twee kenden elkaar goed. Het was meteen ook een oproep tot eenheid en wereldvrede. Daar kan de mens toch niet tegen zijn. Stevie Wonder, Master Blaster. Goed, iedereen klaar, kuiten ingesmeerd. Dan zijn we weg zeker.

0: quand on ira sur les chemins. À bicyclette.
1: Nog meer nostalgie op twee wielen. Yves Montand, à bicyclette. Zo dadelijk nog een heel mooie evergreen uit de jaren 60.
2: Deze zomer op Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.
4: Maar jij zit te vroeg, hè, Bittegeda.
5: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
6: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
7: Dag Anja, het is op vierde.
4: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
8: Kom binnen, Anja, kom binnen.
9: Dank je.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
5: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
10: Welkom in onze mooie stulp.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Code Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

The Fortunes, You've Got Your Troubles, I've Got Mine. En dan zijn er ook nog de zorgen van de speurneus. Dat is ook de moeite. Probeer je maar eens recht te houden in een koude, cynische wereld. Dire Straits en Private Investigations.

0: Zelfkennis, niet onbelangrijk. The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel. En dan volg je de R4 richting Gent, om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Hou rekening met 25 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke, een half uur aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Meer dan een half uur file vanaf Desteldonk. De hinder zal dan nog een hele tijd duren. Vermijd de omgeving. Op de E40 richting Luik staat er in Berthem een defectvoertuig op de rechte rijstrook. En op de binnenring rond Brussel staat er in Tervuren een defecte vrachtwagen op de afrit.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Eind goed al goed, maar toch niet in dit geval. Tell Laura I Love Her. Drama van heel lang geleden van Ray Peterson.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wablieft.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lotto is op zoek naar billen.
10: Billen?
9: Die op designmeubelen willen zitten.
10: Oh ja.
9: In een dure onderbroek.
10: Oh, ik wil dat.
9: Eventueel met een trampstamp erboven.
10: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
11: C'est
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
2: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

Sabrina Salerno, kortweg Sabrina. Een Italiaanse stoeipoes met interessante kunstwerkjes als Sexy Girl, Hot Girl en Boys, Boys, Boys. Net op tijd verschenen om een groot succes te worden in de discotheken in de zomer van 1987. Dit is een boy met een gitaar. Een jongen van bij ons ook, Arne van Haken.

0: Dominicanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Angelo Branduardi, coli la prima mela. Pluk de eerste appel, grijp het moment, grijp de kansen wanneer ze zich voordoen. In plaats van te aarzelen of te veel na te denken. Leef zonder spijt en geniet ondertussen van de evergreens van Radio Bene. Onder andere via DAB+ en VRT Max. Wow.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Help, het nieuwe schooljaar begint.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh, amai.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
20: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
21: Radio BNE.
22: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in Oé in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Filip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, zo net is de procureur van Namen hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden. En nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
0: Dankjewel, Filip. In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Alexander De Baats van de politie.
2: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4 rond Gent, moeten stilleggen.
0: De politie hoopt dat de hinder voor de avondspits voorbij zal zijn. Er zijn veel bedrijven in de kanaalzone in de buurt. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. Oekraïne heeft met een luchtaanval opnieuw een grote Russische olieraffinaderij getroffen. De raffinaderij in het zuiden van Rusland verwerkt olie tot allerlei producten, van dieselbrandstof tot zwavel. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval. Er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de raffinaderij al vaker onder vuur genomen, omdat ze levert aan het Russische leger. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zo pas

0: Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzaten moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er staat 45 minuten file vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerken richting Zelzaten 20 minuten extra vanaf Wippelgem. De hinder zal nog een hele tijd duren, vermijd de omgeving. Naar Antwerpen op de E313 is in Wommelgem een ongeval gebeurd op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Luik staat er in Berthem een defect voertuig op de rechte rijstrook.
1: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

De radio gaat altijd een beetje harder als dit passeert. Dat heeft Eddy Knuts net laten weten via de berichtenknop van Radio BNE op VRT Max. Zo kan je altijd reageren. Eddy is magazijnier en Radio BNE houdt hem elke dag gezelschap. Dat doet ons heel veel plezier natuurlijk. Yes, owner of a lonely heart.

0: New Orleans. Redbone, met een liedje gebaseerd op een vrouw die echt heeft geleefd in de 19e eeuw. Haar naam was Marie Laveau en ze was zeer bedreven in het beoefenen van de voodoo. En daar kennen ze wat van in Louisiana. Redbone over de Witch Queen of New Orleans.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

drie gasten van bij ons. Wim Bulles, Guido van Hellemond en Chris de Bruyne. Lamp, Lazarus en Chris, de Peulschillen. Dit is dan weer een souveniertje uit de tijd toen Jeff Beck en Eric Clapton nog deel uitmaakten van dat sympathieke Engelse groepje uit Londen, de Yardbirds, ergens midden jaren 60.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Oh.
8: Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: En wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Paul Simon en Graceland, de titelsong van zijn 7e soloalbum. En die speel ik vandaag niet toevallig. Ik was even gaan snuisteren op Facebook en ik kwam bij VRT Radio Bene terecht. En daar zag ik het. Het is vandaag heel precies 40 jaar geleden dat die gouden plaat voor het eerst in de winkel lag. Ik was het helemaal vergeten. Ik ga die vanavond nog eens helemaal opleggen. En nu als bedankje een hartje voor VRT Radio Bene op Facebook.

0: Ned Miller, From a Jack to a King. En hoe liggen de kaarten qua verkeer? 100 kilometer file. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel. En dan volg je de R4 richting Gent, om dan via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. En op de R4 van Mariakerke richting Zelzate gaat het traag vanaf Ertvelde. Vermijd de omgeving. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Severs, hey Suzy. Hey, zo dadelijk een zomerse evergreen van exact 60 jaar geleden.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk, ja.
8: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

The Love and Spoonful, Summer in the City. Ik heb hier wat nieuwe namen zien staan bij Radio Bene op VRT Max. Bij Heb je gewonnen? Namen van gelukszakken die een superhandige DAB Plus radio verdiend hebben. Kom zeker ook eens kijken of je erbij bent. Heel veel succes!

Dit is van bijna 60 jaar geleden. Toen was Linda Ronstadt nog een beginnend zangeresje bij de groep The Stone Ponies met Different Drum. En dan nu een ander geluid. Dat van The Drifters. Over jonge mensen die elkaar graag zien. En stiekeme afspraakjes. Yo.

Del Shannon en Runaway. Blijf maar lekker hier om te genieten van de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Ook na 4 uur. Fijne dag verder en graag tot morgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 14 Nieuws met Dominique Viers. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Owe. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
1: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor een groot deel mee te maken.
0: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden momenteel niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. En Europees commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft het rampgebied in de Hoge Venen vandaag bezocht. Labib zei dat de Europese solidariteit goed gewerkt heeft nadat de Belgische hulpdiensten die snel geactiveerd hadden.
2: La solidarité européenne s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Aucun État, aucun ne peut faire face aux catastrophes naturelles. D'aujourd'hui seul.
0: Geen enkel land kan zo'n ramp alleen aan, zei Labib. Om 10:00 vanmorgen zijn de wegen in de buurt opnieuw opengegaan. Het natuurgebied zelf blijft nog altijd verboden terrein. De brandweer blust daar nog na. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Onze landgenoten doen ook een goede zaak in de strijd om de top 2 in de groep, wat een meer gunstige tegenstander kan opleveren in die 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Luister... Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh,
2: zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
5: Ja, je hebt gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er is nu ook een lichaam van een volwassene gevonden in Ohain. Wellicht dat van de vermiste vader. En de politievakbonden vinden dat het lokaal beleid in Brussel tekortschiet in de aanpak van het drugsgeweld. In Ohain, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween, samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Vanuit Ohain, Philippe Heijmans.
1: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
2: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Gaublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
1: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
2: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
1: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
2: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat die hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben echt de zoekactie gericht kunnen starten.
2: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
1: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
0: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van jarenlang wanbeleid. Dat zegt de politievakbond NSPV. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de lokale politici, zegt Jury de Haas van het NSPV.
4: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
0: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De West-Vlaamse gemeenten waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal komen, hebben kritiek op de beslissing van netbeheerder Elia om al over 3 weken te starten met de werken. Elia heeft wel al een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen het project. Elia neemt dus een risico, vindt burgemeester Bartoschi van Ledegem, een van de betrokken gemeenten.
5: Die procedures lopen dus verder en we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
0: De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra nodig zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar plan daarover voorgesteld op de parking langs de E17 in Marke in West-Vlaanderen. Linde Koeman ging luisteren.
6: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien.

0: binnennemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
1: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
2: De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er deze namiddag zo'n 2 uur stilgelegd, nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. De avondspits verloopt er wel nog moeizaam. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Vanavond brede opklaringen, vannacht kans hier en daar op een buitje. Morgen eerst wisselend bewolkt met enkele buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. In Oain, in de provincie Namen, is het lichaam van een man gevonden. Daarmee begonnen we. Gisteren werd daar ook al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden verdwenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: C-c-man.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
6: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze Aldi films en series, Benje.
11: Hoe praat er aan nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Ouai is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht dat van de vermiste vader daar. De Vlaamse minister van Mobiliteit de Ridder stelt haar plan voor de snelwegparkings voor. En Canada slaat terug na de Amerikaanse importtarieven. In Ouai, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Philippe Heijmans.
1: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
2: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
1: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
2: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
1: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
2: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben echt de zoekactie gericht kunnen starten.
2: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
1: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
0: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuurgebied verwoest. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. Ze zullen dat doen in een gemeenschappelijke Kamercommissie, zo meldt de voorzitter van de Commissie Justitie. Die zegt dat er een sterk en snel antwoord nodig is. Politievakbond NSPV noemt de vele schietincidenten in Brussel intussen het gevolg van jarenlang wanbeleid. Onder meer de burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
4: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra parkings nodig zijn. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe de snelwegparkings eruit moeten zien. Ze stelde dat voor op de parking langs de E17 in Marken in West-Vlaanderen. Linde Koman ging luisteren.
5: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister de Ridder.
6: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
5: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
7: We zijn verplicht van zoveel pauzen te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
5: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
6: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
5: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
0: Canada kondigt voor $20 miljard tegentarieven aan als reactie op de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump op Canada.

0: Heeft Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Wiedar won de sprint van de achtervolgende groep en werd nipt tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op het nummer 2 Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Vooraan in dit bulletin de vondst van het lichaam van een man in Oé in de provincie Namen. Gisteren werd daar al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden verdwenen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
8: Ja, je hebt gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
7: Maar dat telt toch niet?
8: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: Het schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Canada kondigt nu zelf ook importheffingen tot 50% aan op Amerikaanse producten. Onder meer uit de metaal- en voedingsindustrie. Canada reageert zo op de Amerikaanse extra tarieven van 50% op Canadese goederen. Naast de al bestaande tarieven voor Canadees staal, aluminium, auto's en timmerhout. De tarievenoorlog is het gevolg van de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling. Nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachloor opgevonden is. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Maar het is al lange tijd verboden, zegt Helene Bonte van het voedselagentschap.
1: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
0: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie van 10 tot 24 augustus courgettes kocht, wordt gevraagd om die terug te brengen naar de winkel. U krijgt dan uw geld terug. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe die parkings eruit moeten zien. Zo moeten er voldoende laadpalen zijn, komen er gescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en tot 800 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Als daar geen misbruik van wordt gemaakt, moet dat volstaan, zegt minister de Ridder.
2: We zien toch wel hier en daar wat misbruik dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen. En dat is niet de bedoeling en neemt heel wat capaciteit weg. Ook bijvoorbeeld af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dat mag helemaal niet. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien. Zeker met de uitbreidingen die er in de toekomst nog op ons afkomen.
0: In de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar werd nipt 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
3: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste 2 puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
0: In het klassement heeft Pogačar nu al ruim 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Ah, het is weer zover.
4: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als country-zangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgend portret.
1: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
0: En Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
2: Die schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn. Met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
3: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
4: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden. Want het is een kinderdroom.
0: Vanavond de brede opklaringen. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
1: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt van Wijmers, maar vraagt tijd.
2: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: In de Hoge Venen zijn nog altijd zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
3: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
0: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies. En de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht. Meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nieuws met Brecht Schaprigs. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette Korte met een impressie.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: Ja, president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
4: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sascha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden, aan zee 25 graden. Meer op vrdnieuws.be.

is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong. Working.

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. Ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demberling.
3: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen een motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schaprechts. De Verenigde Staten zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80, ze was vooral bekend als country zangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het zijdense accent, was ook deze oorroer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt de Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niet zo over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
4: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus zit erop. Een goede nacht.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preau. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hogevenen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

spijkertje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

is toch niet waar, zei de giraf. Tikketje, tikketje, tikketje, tikketje, ik stap af. O giraf, zei Tikketje dan, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

Shine, shine, sky, got light. Sabadang, Sabadang, Galang, Galang.

2 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique Depree. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton. Ook de Queen of